0: die twee keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22... 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achter- en middag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als 1 ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het is 7:03. Dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan en via de onderwerpen van het lokale nieuws.
2: Ja, goedemorgen. De KNO-poli in het UMCG gaat vandaag weer open na de brand. Problemen met Dokker de Brug opgelost. En de provincie wil nieuwe ijsbaan Kadingen 15 miljoen geven, maar de raad vreest uitstel tot 2028.
1: Meer over dit nieuws, dat gooi je rond 7:30. Nu is de Hoogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar het vast zit op een Groninger snelwegen. Nou, niet. Nee hoor, je kunt gewoon lekker doorrijden. Dus kun je mooi op bestemming aankomen op het tijdstip dat jij van tevoren in gedachten had. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor, maar blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je met het OV op pad gaat. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Hoogochtendshow. Wij zitten dat ook. En we duiken meteen het nieuws uit Groningen in. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
2: Ik weet niet, helpt jou van strips?
1: En dan zeker wel. Ik
2: lezende de strip.
1: Ja. Oh, dat ook, ja.
2: Ja, nee. Goedemorgen. Ja, nee,
1: maar, Jan.
2: Ja. Nou goed, we gaan het over een kunstenaar hebben die onder andere voor het underground stripblad Grun de nodige tekeningen gemaakt heeft. En daar is een expositie van te zien in de stripwinkel Akim. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
3: De Hoogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: In stripwinkel Akiem is sinds 19 juni een expositie te zien met werk van de overleden kunstenaar Jan Krol.
2: Ja, Krol was jarenlang actief voor het Groningse underground stripblad Grun en maakte daarnaast talloze illustraties en tekeningen. Regelmatig bezocht hij de stripwinkel Akiem aan de Ulgersmaweg, waar hij werkte aan nieuwe projecten. En Jan liet een grote erfenis na, bestaande uit tekeningen en illustraties. En het zou zonde zijn om deze erfenis niet met een groot publiek te delen. Dankzij John Onnes van stripwinkel Akiem en initiator, vriend van en tekenaar Flerk, blijkt dat dit dus toch gerealiseerd kan worden. Je hoort hierover de weduwe van Jan, Saskia Bakker.
3: Jan heeft ook veel gedaan voor de underground stripblad Grun. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest ook voor deze expositie. Er is dus een speciale uitgave gekomen om Jan te eren. Eigenlijk dus een ode aan Jan, omdat hij er ook veel in getekend had. En hiervoor exposeerde Edmond Spiers. Die drukt posters voor Vera en dat was een goede vriend ook van Jan. En dus ook medetekenaar van Grun. En die heeft eigenlijk gezegd van nou, misschien kan het bij Akiem. Ik ken John wel zijdelings. Jan kwam hier jaren ook met onze dochter al. En hij vond het gewoon een fantastische winkel. Toen dacht ik van nou, dit moet zo samenvallen. En dit is gewoon de mooiste plek om hier het werk van Jan te laten zien.
4: Een expositie over Jan Krol in de winkel waar hij altijd met zijn dochter kwam, waar zijn tekeningen in Grun te zien zijn en waar het begin van zijn eigen strip te bewonderen is.
3: Wilde hij ook een strip zelf maken. Die liet hij dus ook zien aan Edmond. Die zei, dan ben je wel 10 jaar bezig met tekenen, maar hij beet zich er helemaal in vast. Dus de bedoeling was dat hij zou stoppen met werken en volledig zou werken aan die stripverhaal. En daar zijn hier ook strip-illustraties van te zien. Ik heb thuis nog stapels met boeken. Daarom heb ik ook boekjes neergelegd, dat er dus inderdaad nog meer te zien is, maar dat mensen een indruk kunnen krijgen. En wie weet, als dit goede ontvangst heeft, dat ik nog wel verder gaan uitbreiden of andere locaties of zien of bundelen.
4: Er is dus al een hele hoop te zien in de expositie. Onder andere tekeningen van concerten waar Jan geweest was.
3: En onder andere zijn bezoek aan het concert van de Rolling Stones 1999. Vond hij geweldig, heeft hij ook een illustratie voor gemaakt en gedrukt op zijn t-shirt en daar gedragen. En ik dacht, het kan hier ook niet ontbreken.
4: De expositie is een ode aan Jan Krol en alles wat hij gemaakt heeft. Saskia vindt het dan ook heel fijn dat ze het werk van Jan op deze manier kan laten zien.
3: Op deze manier, hij kon ook gewoon inspirator zijn voor anderen. En ja, dat mensen gewoon plezier hebben als ze zijn werk zien. En ik denk dat is ook wat Jan het leukst vond, als mensen gewoon blij werden van wat hij maakte.
2: Ja, je hoorde Saskia Bakker in een bijdrage van Marco Hamminga. Dus wil je weten wat deze man allemaal gemaakt heeft, ja, dan moet je even naar de Ulgersmaweg en daar in de striphandel gaan rondkijken.
1: Ja, en je kunt nou nog met de fiets over de Gerrit Krolbrug.
2: Ja,
1: dus
2: nu,
1: dat,
2: nog wel, ja.
1: Nu nog wel. Dus dan moet je er maar snel even heen naartoe gaan,
2: ja,
1: dan.
2: Ja, anders duurt het een kwartiertje langer.
1: Ja, en nogmaals voor de duidelijkheid, stripwinkel, dat is niet dat er dames achter met rood licht daar zitten, hè?
2: Nee, dit is echt heel ambitie dat je wel dergelijke stripboekjes daar kunt kopen. Hè?
1: Ja.
2: Mooie oortjes bijvoorbeeld.
1: Beetje eten chocolade over
2: ja,
1: het lichaam heen
2: dingen.
1: En dat
2: ja,
1: soort dingen. Je weet het niet. Chocolate nu op Hoog Radio. Die is girl crazy. Nou, ik tel

0: tijd. Terwijl Hot Chocolate nog even lekker aan het sluiten is, kijk ik naar buiten. Ik zie dat het zonnetje lekker schijnt. Er is weinig wind en het is al 18,5 graad boven nul volgens de oogthermometer. Ja. Want vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met 31 graden. Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2, dus veel verfrissing krijg je daar niet van. Komende nacht daalt het minimum naar 17 graden. Morgen opnieuw zon overgoten met 28 graden, net iets minder warm. De noordoostenwind is dan matig, windkracht 3. Ja, en dan die vrijdag, hè. Dan gaat het hittekanon aan.
1: Ja.
0: Dus nog lekker veel drinken en lekker in de schaduw blijven. Zeker op het heetst van de dag. Dat is gewoon het verstandigste om te doen. Het is 7:15.
1: Ja, en we kunnen er heel kort over zijn. Heet, heet, heet. Maar goed, ik heb nog meer kort nieuws. Nieuwe directeur Omgevingsdienst Groningen meldde diverse media. Ja, de Omgevingsdienst Groningen die haalt, en dat is wel apart vind ik, zijn vijfde directeur in 3 jaar tijd. Maar dit keer wel uit eigen huis. Vanaf 1 juli neemt namelijk adjunct-directeur Erika Hulst en de roer over bij de gezamenlijke milieutoezichthouder van de Groninger gemeenten en provincie. Dus ja, goed, die kan zijn werk dan weer mooi gaan doen, want dat moet natuurlijk wel in de gaten gehouden worden.
0: Zeker.
1: En de Rijksuniversiteit Groningen hoogleraar krijgt 2,5 miljoen, melden ook diverse media. Hoogleraar Mladen Popovic van de Rijksuniversiteit hier in Groningen krijgt de Europese subsidie van dus 2,5 miljoen, waarmee hij de komende 5 jaar gaat onderzoeken waar de dode zeerollen zijn geschreven en gemaakt. Ja, die blijven de mensen bezighouden.
0: Ja, zeerollen. Ik ben dus, zeker interessant.
1: Ja, dus ik ben benieuwd wat hij gaat ontdekken. Ja. En alleen 's morgens of 's ochtends open vanwege de hitte, meldt onze eigen website Oognieuws. Dan heb ik het over de aankomende hete periode die eraan komt. Dan past de gemeente Groningen vanaf vandaag al de openingstijden van de afvalbrengstations aan. Ook begint de afvalinzameling de komende dagen eerder. Als je de exacte tijden wil weten, is een heel lijstje. Kijk dan even op onze site. Maar je kunt dus niet meer zomaar even naar die stations aan de Duinkerkenstraat en de Atoomweg, de Protostraat, waar het ook precies is. En ook bepaalde kliko's en dergelijke worden eerder opgehaald. En dat vind ik wel heel netjes van de Milieudienst, dat ze hun medewerkers op die manier ontzien.
0: Ja, dat was vorig jaar was dat ook zo. En dat is inderdaad heel goed om dat te doen, lijkt mij. Ja.
1: Dus heb het even in de gaten, want anders dan zit je met een behoorlijk warm weer en een misschien volle kliko.
0: Ja, en dat zover het nieuws uit Groningen. Meer vind je op de website oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app. Olé! Het wordt vandaag hot, hot, hot. Buster Point Extra nu op Oog Radio. Het geluid van de zomer.

0: zet je voetjes in een bakje met water. Dat is pas lekker afkoelen. Zeker op het heetst van de dag is dat echt aan te raden. Het is 7:20. Het is woensdag 24 juni 2026. Er is weer van alles te beleven in Stadenhammerland.
1: Ja, en dan kun je beginnen bijvoorbeeld vanmiddag al om 12 uur, vanaf die tijd, bij de fotogalerie Lichtzone. En die zit in de oude Kijkertjatstraat. Kan je niet missen. Het is een mooi pand en je ziet meteen de foto's. Want er is een foto-expositie Parels van het Noorden te zien daar. Heb je hem al gezien? Het kan nog deze week. Deze expositie laat zien hoe het alledaagse kan schitteren. In het zachte licht van het Noorden krijgen eenvoudige landschappen, stille momenten, karakteristieke onderwerpen en ogenschijnlijk gewone plekken een nieuwe betekenis. En ik heb een paar gezien, ziet er heel goed uit. Als je daarvan houdt of je wil eens weten wat dat inhoudt, ga dan naar de foto-expositie Parels van het Noorden. En die zie je in fotogalerie Lichtzone, Oude Kijkertjatstraat.
0: Om 8 uur kun je vanavond naar het Forum Groningen voor de Silent Reading Party. Stilte graag. In alle stilte je helemaal laten opgaan in een goed boek. Het kan vanavond in het Forum Groningen. Samen in de stilte lezen en aan het eind van de avond met elkaar napraten over de boeken. Neem een boek of een luisterboek mee of pak een boek uit de kasten. Je bent immers in een bibliotheek. Vanavond om 8 uur, Forum Groningen, de Silent Reading Party.
1: Ja, en zoals bij elk stilteconcert moet er altijd iemand doorheen kunnen.
0: Ja, dat hoort. Ja, heel
1: goed. Maar goed, zonder gekheid, dat zou ook bij dit concert kunnen gebeuren, maar dat hoop ik niet. Het DOT-concert, en dat is natuurlijk in de DOT, en dat is vanavond om 8 uur. Andrei Irimia. In deze solovoorstelling nodigt André Irimia het publiek uit in de kern van zijn onmiskenbare neoclassieke universum. Elke noot voelt als een persoonlijke betekenis, kwetsbaar, oprecht en diep menselijk. Dat is de omschrijving. Nou, en als je denkt, ik heb er eens eerder van gehoord, hij heeft hier ook al op Eurosonic gespeeld. En hij is nu dus terug met een solo pianoconcert in Groningen. En hij was Roemeen, zei je?
0: Ja, Roemeen komt uit Boekarest.
1: Oké, nou, ja. Als je dus... Ik zal je weer teruggaan naar de lijst. Maar als je dat wil horen vanavond, dan moet je naar de DOT om 8 uur... voor André Irimia en zijn concert. Nou, dat waren 3 tips die wij eruit gehaald hebben. Wil je ze allemaal? Ga dan even naar groningen.uitloper.nu. Of je kijkt na 9 op de kabelkrant van OogTV, staan ze ook allemaal. Heb je zelf iets georganiseerd? Geef je dan anders door, want dan kunnen wij het melden. Stuur dat dan naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: André Irimia uit Boekarest.
1: Ja.
0: Eens even kijken hoe dat klinkt. Of eerst even een voorproefje. Je hoort het nummer Serafine.

0: Ik weet niet hoe het jou gaat, maar deze kwam al even lekker bij me binnen. André Irimia. Dus meer vanavond in Dot om 20:00. Nu, zometeen hebben we natuurlijk de Stadsplaat voor jou klaarstaan. Tot die tijd even lekker gek doen met Shaggy en Rick Rock. En it wasn't me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Ja, het was het niet, Shaggy en Rick Rock, maar ik ben het wel die even wat eerder afbreekt. Want het is toch echt alweer de hoogste tijd voor de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Christine Landman, zij is singer-songwriter en student en als op muzikant in Groningen. Ze studeert opleiding muzikant in Groningen, ja. Ze heeft de single Heel Misschien uitgebracht als voorloper op haar debuut-EP Voor Je Alles Bent Vergeten. Het nummer gaat over het blijven vasthouden aan iemand, terwijl je eigenlijk diep van binnen voelt dat je diegene toch beter misschien los moet laten. Dat is het thema van deze...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Heel Misschien van Christine Landman.
2: Moet je vergeten, want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Christine Landman, heel misschien. Ja, en als je nou denkt van, joh, ik vind het wel een heel mooi nummer. En wat, deze muziek wordt dus gewoon in de gemeente Groningen gemaakt. En het overzicht van alle 25 stadsplaten die momenteel actueel zijn, kun je terecht op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 8:01. Mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Gistermiddag ontstond er rook in verpleegtoren A van het UMCG. De rook verspreidde zich snel naar meerdere verdiepingen, waardoor de polykliniek keel, deus en oorheelkunde, KNO, meteen werd ontruimd. Een aantal spoedpatiënten werd naar de spoedeisende hulp gebracht en voor ongeveer 75 andere patiënten moesten de afspraken worden afgezegd. De brandweer kwam snel in actie en ontdekte dat een smeulende kabelgoot de oorzaak was van de rookontwikkeling. Eerst was het onzeker of de polykliniek vandaag weer open kon, maar gisteravond gaf het UMCG aan dat alles weer veilig was. En daarom is de KNO-polykliniek vandaag gewoon weer open en kunnen patiënten met een afspraak terecht zoals gepland. De problemen met de Dorkwerderbrug zijn weer opgelost. Gistermiddag ging het mis toen het brugdek ineens scheef kwam te staan. Daardoor konden zowel auto's als schepen de brug niet meer passeren. Monteurs kwamen direct in actie om de storing te verhelpen. Later op de avond liet Rijkswaterstaat weten dat het probleem was opgelost en dat de brug weer normaal gebruikt kan worden door wegverkeer en scheepvaart. Het is niet de eerste keer dat de brug problemen heeft. Vorige week was er ook al een storing door een balansprobleem dat pas na 2 dagen werd opgelost. Eerder dit jaar was de brug zelfs maanden dicht nadat de breuken in staalkabels waren ontdekt. En dat gebeurde weer nadat een vrachtschip de brug had geraakt. De provincie Groningen wil 15 miljoen euro bijdragen aan een nieuwe ijsbaan op Kadingen. Politieke partijen in de gemeenteraad zijn daar blij mee, omdat de kans op nieuwbouw hierdoor groter wordt. Toch zijn er ook zorgen. Het is nog onduidelijk wat het hele project gaat kosten en er moet nog zeker 25 miljoen euro extra worden gevonden. Daarnaast lijkt het definitieve besluit over de bouw pas in 2028 te vallen, terwijl eerder werd uitgegaan van 2027. Dat kan voor vertraging zorgen. Dat is extra spannend omdat de huidige ijsbaan verouderd is en vanaf 2030 een belangrijk koelmiddel niet meer gebruikt mag worden. Partijen als D66 en de Stadspartij vinden daarom dat de gemeente snel met concrete plannen moet komen. De provincie maakt een uitzondering met deze investering, omdat Kadingen een belangrijke regionale schaatsvoorziening is. En dan gaan we naar het weer. Vandaag is het zonnig en tropisch warm met zo'n 31 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Denk aan windkracht 2.
1: Ja, dat is niet heel veel verkoeling wat dat betreft. Dan merk het in de studio ook al, hè? De temperatuur
3: begint al lekker
1: te stijgen. Ja. Het is 8:04. We kijken eens even naar Groninger snelwegen. En dat doen we niet door er in een helikopter rond te gaan rijden, maar gewoon om te kijken op de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. En ik zie zo in helikoptervlucht dat daar geen files te betreuren zijn. Alles rijdt lekker door. En dat geldt ook voor de bus voor het spoor. Dus dat doen wij ook met ons programma. Want waar gaan wij het zo meteen over hebben, Jan?
3: Nou ja, ik las als laatste het weerbericht voor. Daar gaan we het even over hebben. Hoe gaan Groningers zich een beetje klaarmaken voor die hittegolf? Dat hebben we eens gepolst in de stad.
1: Sowieso. En dat gaan we dus allemaal beluisteren nadat we hebben een onmeurig leuk nummer van Ilse de Lange.
3: Oh.
1: Teens het. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: In Groningen geldt vanaf vandaag 12 uur code geel vanwege het aankomende warme weer.
2: Ja, in de middag wordt het dan tussen de 28 en 33 graden. En ik heb al 35 horen doen we zelfs. Met lokale uitschieters daar dus inderdaad zo'n 35 graden. Dat kan vooral bij lichamelijke inspanning gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Door de combinatie van hoge temperaturen en de hoge luchtvochtigheid kan de hittekracht oplopen van zo'n 7 tot wel 9. De waarschuwing duurt voorlopig tot morgenochtend, dus donderdagmorgen 8 uur. Omdat het in grotere steden als Groningen in de nacht maar beperkt afkoelt met een temperatuur die rond de 20 graden blijft hangen. En ja, we vroegen daarom de Groningers, zijn ze daar al een beetje klaar voor?
3: Gewoon lekker zwemmen en ijsjes eten natuurlijk, want zo bereiden we ons een beetje voor.
4: Nou, ik denk het wel. Wij slapen in tentjes deze week, dus het wordt wel taai, maar we gaan het beste ervan maken.
5: Ja, kijk maar.
6: Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon lekker veel drinken en niet heel veel doen, denk ik.
7: Nou, gelukkig hebben we een busje en airco. Dus, en niet te druk maken. En ik hoop dat de mensen om ons heen dat ook doen.
6: En met die warme dagen, gaat u dan nog voorbereidingen treffen? Of,
8: Nee. Misschien dat we niet open zijn of alleen maar afwachten.
6: Ja, je wil niet weten waar in mijn tasje zit. Ik heb alles bij me. Zonnebrand, zonnebril, aftersun. Dus ik ben heel goed voorbereid. Ja.
5: Ik drink genoeg. Dit is voor mij het belangrijkste, dat mijn hoofd koel blijft. Ja, een beetje in de schaduw lopen.
6: Nou, niet echt voorbereidingen, maar ik laat het gewoon helemaal op me afkomen.
9: Dikke kleren aan, maar dat helpt wel. Hou de warmte tegen,
6: hè? U heeft het niet heel warm in deze wollen trui?
9: Dat remt. Dat remt. Als ik met bikini zou zitten, kijk alle mensen mij aan natuurlijk. Moet je niet hebben.
6: Nou, ik heb wel een raam opengezet vandaag. Dus ik hoop dat frisse lucht binnenkomt. Maar u zou dus andere mensen ook aanraden, doe vooral met het warme weer een trui aan.
9: Ja, een goede wollen trui. En dan heb je minder last, zeggen ze. Ik heb er geen last van.
6: Heb je wel al plannen gemaakt, misschien voor het lekkere weer? Ja, ik ga naar het zwembad.
8: Lekker thuis in de jacuzzi, hè?
4: Ja, van alles. We doen een Wie is de Molkamp. Dus we gaan allemaal opdrachten, allemaal spellen doen. En wij organiseren het dan, dus ja, we gaan proberen om een beetje met de hitte rekening te houden, maar we gaan het beste ervan maken, denk ik.
6: Schaduw liggen en niet te veel bewegen naar buiten. Nee, lekker zwemmen. Ja, zwemmen, ja. Zwemplannen heb ik.
3: Ja, gewoon een beetje zwemmen in het Winschoterdiep of een beetje thuis lekker chillen in de koele.
6: Iedereen moet zich gewoon heel rustig houden, zodat jullie lekker kunnen blijven zitten.
7: Zodat wij kunnen blijven zitten en niet hoeven op te treden, zodat we nog warmer worden dan we al zijn.
6: Nou, helemaal goed. Werk ze nog verder.
1: Ja, dat waren politieagenten.
2: Ja, ik hoorde het zeggen. Dat waren de jongens in blauw. En die raad ik aan om ook zich goed in te smeren. Anders worden het de jongens in rood. Zeker. Dat is weer wat anders. Je hoorde dus diverse reacties in de stad over de aankomende hittegolf. En de bijdrage was van Jill Rumpf. Ja, ik heb wel met... daar moest ik wel even denken toen ik dit zag en monteerde. Ik heb in de wegenbouw gewerkt. Die jongens die dan bij de asfaltmachine staan ook. Je hebt 400 graden heet asfalt voor je neus.
1: Ja.
2: Die dampen die eraf komen. Die jongens waren ook binnen 14 dagen als de zomer begon poepie bruin zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dat bakte er allemaal in. Maar ook agenten denken, als je zo'n uniform of uitrusting moet dragen. Ik wens ze sterkte. Ik hoop dat ze het een beetje kunnen uithouden.
1: Ja, goed. Ja, ik weet het niet. De bedoeienden in Sahara, die hebben ook buitenkleding aan. Ja. En dat is allemaal zwart ook allemaal. Dus ja, je krijgt...
2: Daarom zou die man met zijn wollen trui misschien best wel een punt kunnen hebben.
1: Een punt kunnen hebben, hè? Ja,
2: maar goed.
1: Zeker.
2: We wensen iedereen mooi weer, maar ook veel koelte toe als je het nodig hebt.
1: Ja, en sterkte met de hittegolf.

0: hoorde Marloes Pieksma, oftewel Oes in Hittegolf. Het zet de klok op 7:45.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: En daar gaan we naartoe natuurlijk. Maar om dan de champagne open te drinken, nee.
0: Nee, hey, dat was borrelend water.
2: Oh ja, nee.
0: Ja, bruisend water.
2: Ik mag jou wel horen. Maar goed, breaking. Ja, ik hoop dat het maar goed gaat. Sikkon komt ermee. In Groningen zijn bruggen namelijk vaak een bron van frustratie. Oh no, hoe kan dat nou? Ze gaan kapot, vallen uit of zijn zo versleten dat ze jarenlang gerepareerd moeten worden. Daarom waren veel mensen maandagmiddag gespannen. Want toen ging de Oosterhavenbrug open voor een groep zeiljachten. Iedereen verwachtte bijna dat er weer iets mis zou gaan. Een brug die niet meer dicht gaat, schade door een schip, denk daar maar aan. Maar tot verrassing van velen verliep alles precies zoals het hoort. De brug ging naar de doorvaart, netjes weer dicht, sloot goed aan op de weg en de slagbomen gingen weer omhoog.
0: Je verwachtte dit.
2: Nee, het is hoera, feest. En dat zorgde ook voor opluchting en zelfs enthousiasme. Eén automobilist riep zelfs lachend: bel de krant. Nou, dat is dus gelukt, want Sikkom heeft het. En terwijl anderen applaudisseerden, juichten of de brugwachter bedankte met een duim omhoog. Ja, als het al zo erg is dat je daar al blij van wordt, dan moeten we toch eens beter naar onze bruggen kijken, jongens.
0: Misschien toch wel. Ja.
2: Ik kon het niet laten. Ik vond het een leuk bericht. Sikkom, dank je daarvoor. Even een beetje lol erom. Maar laten we hopen dat dit nog wat vaker gaat gebeuren.
0: Ja. De oren van Alma. Daarover schrijft de Universiteitskrant. Bij het instrumentatielab van het Kapteininstituut bouwen ze extreem nauwkeurige ontvangers voor de Alma-radiotelescoop in Chili. Die ontvangers vangen signalen op uit het vroege heelal, zodat wetenschappers kunnen onderzoeken hoe sterren en sterrenstelsels zijn ontstaan. Het team uit Groningen is gespecialiseerd in kleine series high-tech instrumenten en leverde onlangs 75 ontvangers af na 3 jaar werk. Het precisiewerk is enorm. De belangrijkste sensor is maar 0,5 micrometer groot en maar 1 nanometer dik. Ongeveer 10 atomen. Nou, kun je nagaan.
2: Ja.
0: De ontvangers werken alleen bij temperaturen van min 269 graden Celsius. Dat is bijna bij het absolute nulpunt.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is erg koud. Die hebben geen last van de hittegolf, blijkbaar.
2: Nee.
0: Voor het monteren gebruiken medewerkers soms opvallende hulpmiddelen, zoals cactusnaalden, schiermesjes en mini-penseeltjes. Na Alma werken ze alweer aan nieuwe astronomische projecten en hopen ze later een verbeterde versie van de ontvangers te bouwen.
2: Er gaat niks boven Groningen. Nou, voor mij wel een heel heelal. Maar dat komt ook omdat wij daar met Groningse oren naar luisteren.
0: Zo is dat gewoon.
2: Ik vond het zo mooi. Ik vond het heel apart. En mensen, kinderen, zo klein. Poeh.
0: Ja.
2: Dat produceren we toch weer mooi hier in Groningen.
0: Zo is dat. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Meer nieuws uit Groningen check je natuurlijk op OogTV en in de OogNieuws-app. Het is nu tijd voor de muziek op Oog Radio. Uit de 80's, om 1982 om precies te zijn, ABC and the Look of Love.

0: Je luistert naar Oog Radio en ABC met The Look of Love. Dat was een hele slechte ethische presentator-imitatie.
1: Ja, hoe was dat het? Okay.
0: Ja, dat moest het voorstellen. Oh. Sorry.
1: Ik, ja, ik heb die tijd niet zo gevolgd, dus ik kan je niet veroordelen.
0: Ik zal het ook niet meer doen, gewoon.
1: Okay.
0: Het is vandaag 24 juni 2026 en daarmee is het de internationale dag van de vrouwelijke diplomaat.
1: Ja, historisch gezien werden vrouwen grotendeels uitgesloten van formele diplomatieke rollen en internationale besluitvormingsprocessen. In de loop van de tijd hebben ze echter barrières doorbroken en hun aanwezigheid uitgebreid tussen diplomatieke diensten, internationale organisaties, vredesprocessen en multilaterale onderhandelingen. Een heerlijke mond vol weer.
0: Ja.
1: Hun bijdrage hebben de inspanningen versterkt om vrede, veiligheid, ontwikkelingen en of ontwikkeling en mensenrechten over de hele wereld te bevorderen.
0: Desondanks blijft de vrouwelijke vertegenwoordiging in diplomatieke diensten en internationale missies achter bij die van de mannen. Met name in ambassadeurs en andere top-ranking leiderschapsrollen. Deze dag, die in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om daar aandacht voor te vragen. En ook zichzelf weer even eraan moet herinneren dat ook binnen het systeem van de VN vrouwen ondervertegenwoordigd zijn onder permanente vertegenwoordigers en ambassadeurs. En tal van landen nog geen vrouw hebben benoemd in deze hoge diplomatieke functies.
1: Ja, dat is dus wel even een hand in eigen boezem steken, VN. Dat moet je dan ook
0: letterlijk, hè?
1: Even, ja,
0: je boezem
1: ook.
0: Ja.
1: Maar dat ze dat toch even ook een beetje gaan bijtrekken.
0: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Want ja, we weten toch allemaal dat over het algemeen dames er heel goed in zijn om ruzies te sussen en potjes.
1: Probeer je me nou te verleiden tot uitspraak? Of, nee, maar
0: ja, goed, ja, kijk,
1: ze zijn er goed in, maar sowieso
0: dames bij waarvan je zegt van nou, dat is geen geboren diplomaat.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar over het algemeen, ik denk dat daar zeker op zijn minst naar gekeken zou moeten worden. En uiteindelijk gewoon gekeken moet worden. Ik weet niet waar die wegkomt.
1: Dat is mijn telefoon.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik weet niet waarom die afgaat. Ik kijk zo wel even.
0: En dat ze gewoon moeten kijken naar de persoon die daar het meest geschikt voor is. En of dat nou een vrouw of een man is, dat kan dan verder ook best wel jeuken.
1: En die diversiteit brengt juist weer extra.
0: Zo is dat.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

Universe, die hoor je op Hoog Radio. Zometeen hoor je wel Jan van Putten, die weer het nieuws uit de wereld bij jou thuis brengt. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Oogochtendshow. Tot het nieuws hoor je Zara Larsson. Ja, en het nummer dat heet natuurlijk Lush Love.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
4: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
5: U had het niet gehoord?
4: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
5: Ja, wat nu?
4: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
3: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
6: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
3: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Costa del Corting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
9: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
10: 4:08. Dit is de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
11: Dat klopt helemaal. De KNO-poli van het UMCG is vandaag weer open na brand. Probleem met Dokker de Brug opgelost.
10: Ook opgelost, hè?
11: Ja. Ja. En de provincie wil nieuwe ijsbaan Kadingen 15 miljoen geven. Maar de raad vreest uitstel, lekkere combinatie, tot 2028.
10: Dat is nog niet helemaal opgelost.
11: Nee.
10: Maar meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Nu is de Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar het vast zit op een Groninger snelwegen. Maar het is natuurlijk weer erg gezellig op de Friese Straatweg bij het molentje van Slaperstil. Daar kun je weer uitgebreid van genieten. Maar voor de rest rijdt alles gewoon lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Dus dat doen wij ook maar met ons programma. Ja, en er is aangifte gedaan, Jan. Of nee, er is een nieuwe straatkant komt binnenkort uit.
11: Ja, misschien is ook wel aangifte over.
10: Ja,
11: ik weet het niet.
10: Ja, dan gaan we geen aangifte doen.
11: Jij wou even snel. Nee, we hebben eerst even een gesprekje weer met 2 mensen die betrokken zijn bij De Riepen. Want dat is de dakloze krant van Groningen natuurlijk. Nou, en wat daar deze keer allemaal in staat en wat daar bijzonder aan is, dat gaan we zo van hen horen.
10: Zeker. Maar eerst gaan we de diepte in. Ja, letterlijk, met S10. Goedemorgen, Groningen.
12: De Oogochtendshow.

0: het laten gaan.
1: S10 met de diepte. Nou, en je hoorde, Jan die heeft de papieren al erbij gepakt.
2: Ja, sorry.
1: En dat heeft hij gedaan voor de...
3: Het nieuws uit Groningen.
2: Kranten.
1: De Riepen is een dakloze krant van Groningen. En behandelt elke maand weer een aantal onderwerpen.
2: Ja, we kijken nu natuurlijk naar de editie van juli. Ik vergis me er wel eens vaak in, maar het is de komende maand. En in deze editie staan mensen centraal die zien waar het systeem tekortschiet en daar iets aan proberen te veranderen. In plaats van de mensen die buiten de boot vallen als schuldig aan te wijzen, richten zij hun aandacht op de fouten en ongelijkheid in het systeem zelf. En een bijdrage leveren aan in het herstel en het rechtzetten daarvan. We spreken daarover met twee mensen van de Riepen en die staan hier, Yvonne Vast en Jascha Lauwen. Goedemorgen Yvonne en Jascha.
4: Goedemorgen.
2: Mag er iets dichterbij komen? Want dan klinken jullie alsof jullie ergens nog staan te douchen. Ja. Want dan is het net zo'n badkuipgeluid. Maar jullie zijn beiden behoorlijk betrokken bij de uitgave van jullie, heb ik begrepen.
4: Dat klopt inderdaad.
5: Zeker.
2: Ja, en als ik dan even, dan ga ik mijn eigen volgorde weer veranderen. Dat bedoel ik al. Jij hebt het hele ontwerp, de layout verzorgd. Hè? Want jij bent stagiaire bij de Riepen?
4: Ja, klopt.
1: En jij bent Jascha?
2: Ja, Jascha, dat vergat ik, dank je Rick. Maar hoe is dat, om in één keer zo'n heel blad in elkaar te moeten zetten?
4: Nou, het bouwt natuurlijk wel op.
2: Ja, okay.
4: Ik heb over de laatste 20 weken geoefend met af en toe een artikel hier en daar. En als laatste leerdoel was het helemaal zelf in elkaar zetten. Dus met een beetje opbouw en goede begeleiding is dat toch best goed gelukt.
2: Dus, als we dat een mooi blad vinden, dan weten we wie je daarvoor moeten bedanken.
4: Ja.
2: Je hebt ook nog een artikel geschreven, komen we zo op terug. Jullie hebben 3 artikelen. Allemaal inderdaad te maken met zaken die, nou, laten we zo zeggen, op zijn vriendelijkst scheef lopen. Het eerste is van een, mag je het een gastschrijver noemen?
4: Nee, dat is van onze collega Wietke.
2: Ja?
4: Die heeft een interview gedaan met Ruben Timmerman.
2: Mm-hmm.
4: En hij heeft voor een proefschrift is hij undercover gegaan als arbeidsmigrant.
2: Oh.
4: Om te onderzoeken, hoe gaat het eraan toe is dat eerlijk? En hij heeft daar hele interessante dingen ontdekt. Helaas niet heel positief.
2: Ik wou zeggen, dat klinkt interessante dingen, klinkt heel positief. Maar ik heb het gevoel dat daar nog steeds een heleboel dingen scheef gaan, inderdaad.
4: Ja, inderdaad. Ja. Hard werken, weinig loon.
2: Ja, en veel moeten betalen voor je huisvesting, et cetera, et cetera.
4: Ja,
2: worden uitgeknepen, heel kort gezegd.
4: Ja, dat klopt.
2: Nog
4: en
2: steeds.
4: Dat heeft hij blootgelegd. Ja. En daar kun je veel over lezen in het artikel. Dat is heel interessant.
2: Dat is even om kort even aan te geven. Dat is een van de grotere artikelen. Maar jullie hebben beide zelf een ander artikel geschreven. Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Alleen op een andere achtergrond.
4: Ja, andere invalshoek. Ja.
2: Jascha heeft bijvoorbeeld niet alleen het ontwerp gedaan. Maar je hebt ook volgens mij een artikel geschreven over de tekorten. Maar alles wat er eventueel met name met mentale zorg fout gaat. Begrijp ik dat goed?
4: Ja, het gaat over de grote wachttijden bij de jeugdzorg.
2: Mm-hmm.
4: Dat meestal kinderen die tegenwoordig al een crisis belanden, dan alsnog bijna een half jaar tot een jaar moeten wachten totdat ze daadwerkelijk een gespecialiseerde zorg kunnen zien. En daar heb ik een interview mee gedaan van iemand bij Groningen.
1: Had je daar zelf ook al ervaring op dat gebied op gedaan? Of wat heeft je geïnspireerd om dat verhaal te maken?
4: Het was uiteindelijk mijn eigen hulpverlener die ik heb geïnterviewd. Dus ik heb daar zelf in dat hele systeem ook vastgezeten. De man die ik heb geïnterviewd heeft mij daar heel erg bij geholpen.
2: Hmm.
4: En die heeft zijn eigen inzicht.
2: Even tussendoor, dat is dus positief.
4: Dat is positief, zeker.
2: En dat hopen we vaker te horen dan.
4: Zeker.
2: Want daarom heb je denk ik ook geschreven om aan te geven waar dan de nodige zaken moeten worden gedaan om dat ook te kunnen bereiken veranderen.
4: Absoluut.
2: Ja, en daar tevredenheid gelukt? Ik zie je staan en we zien de mensen hier, maar je glimlacht al. Dus voor mij is
4: volgens mij, ik ben wel tevreden.
2: Oké, dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste. Ja, en dan kunnen we eigenlijk hetzelfde verhaal naar jou doortrekken. Jij hebt ook een artikel geschreven.
4: Ja.
2: En dan ben ik even kwijt. Daar komen we natuurlijk ook leuk weer zometeen op terug. Dat heeft ook een beetje met jullie eigen verkopers te maken, maar ook met dakloze mensen. En dan las ik in jouw informatie die je mij stuurde, waarvoor dank nog. Hoe reageer je als je zo iemand tegenkomt? Daar heb jij eens naar gekeken en hoe doen mensen dat? Wat kwam eruit?
4: Ik heb gesproken met een band, Praatstoel.
2: Ja.
4: 3 jonge mannen. En zij gaven aan dat zij naar aanleiding van... het contact met verkopers op straat en daklozen. Dat zij besloten om daar een nummer over te schrijven.
2: Ja, dat bedoel ik.
4: Hun allerlei vragen op en ongemak. En dus dat is eigenlijk heel mooi dat ze zijn gaan reflecteren op hun gedrag. En dat heeft zich...
2: Vertaald
4: naar een heel mooi nummer. Waar wij super blij mee zijn. Dat is natuurlijk een hele eer om...
2: Ja,
4: als
2: nee,
4: Riepen, dat
2: ook
4: er een,
2: dat.
4: Ja,
2: maar...
4: Ja.
2: Hebben ze ook een beetje kunnen aangeven dat je eigenlijk kunt zeggen van dat is wel een tendens dat mensen daar zo ongemakkelijk bij zijn? Ik vroeg me dat meer af. Hoe staan wij er allemaal als Groningers zeg maar tegenover?
4: Wisselend. Ik kan het natuurlijk niet voor iedereen zeggen. Dat... Maar ik kan wel vanuit eigen ervaring zeggen dat ik herken waar ze tegenaan lopen. Dus het werk voor de Riep heeft voor mij juist daarin heel veel veranderd. Door dat contact aan te gaan. Dat je die drempel overgaat en dan ziet dat het eigenlijk heel makkelijk is. Uh-huh. Dat je gewoon van mens tot mens contact kan maken. En het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn.
2: Nee.
4: Dus alleen even hoi zeggen is ook al genoeg.
2: Dat kan heel mooi zijn, ja.
4: Ja. En als je een riepen koopt of wat geld wil geven en je kan dat kwijt, dan is dat natuurlijk helemaal mooi.
2: Ja, dus wat dat betreft via Praatstoel. Ja, en dat gaan we ze ook nog wel horen. Want we hebben een nummer natuurlijk. Want we kennen de jongens ook. Tenminste, ik kijk naar Rick, dat is de muziekman. We hebben ze hier ook al stadsplaat gehad, neem ik aan. Hè?
1: Jazeker.
2: Ja, daarom. Dus dat gaan we zo wel horen. Maar dat geeft dus toch wel aan dat mensen zich daar toch wel mee bezighouden, gelukkig.
4: Ja, ik vind dat heel positief en inspirerend dat jonge mensen daarover nadenken en besluiten om dan ook hun gedrag daarin te veranderen.
2: Ja. Nou, dan is dat bijna een mooie opmaat om te zeggen, nou, dat smaakt naar meer. Dus als meer mensen dat nou doen, dan komen we vanzelf waar we wezen willen.
4: Ja, precies.
2: Ja, mensen, als je meer wil weten en ook wat meer details wil weten, dan moet je de riepen van jullie kopen bij de mensen op straat. Je herkent ze wel. En ze staan er met de riepen. Er staan mooie artikelen in. Jascha en Yvonne, hartstikke bedankt. Veel succes verder. Ik weet niet hoe lang de stage nog duurt, maar...
0: Te kort.
2: Te kort. Oh ja, dat hoorde ik al.
4: Nog 1 week.
2: Een blijvertje. Oké. Okay.
4: Ik
2: kan toch terugkomen?
4: Ja, zo is dat. Ja, graag.
2: Dus dan komen we weer interviewen.
4: Ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja.
2: Beide bedankt.
4: Ja,
2: veel succes.
4: Ook.
2: En maak nog weer een paar mooie riepes.
4: Gaan we doen.
1: Zo is dat. En nu dus over de awkward situatie die sommige mensen ervaren bij straat. Verkopers, praatstoel. Ja, doe maar even rustig.

0: Ja, de wereld draait toch wel door. Doe maar even rustig.
1: Ja, het programma niet meer, maar de wereld wel.
0: Ja, het is 17 over 8. Kijk even naar buiten voor het weer. Het is zonnig, er is maar weinig wind. Een windkrachtje 2 ongeveer. En het is 19 graden boven nul. En vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met 31 graden. Er waait een zwakke zuidenwind, dus windkracht 2. Komende nacht een plaknacht rond de 17 graden. Morgen opnieuw zonovergoten met 28 graden, toch iets minder warm. De noordoostenwind is matig, windkracht 3. Kunnen we even een beetje bijkomen voordat vrijdag echt de hittekachel aangaat.
1: Ja, en dan moet ik hier weer zitten. Dan gaat die airco wel even een standje hoger, hoor.
0: Ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, dat denk, ja. Weet ik wel zeker. Maar in de tussentijd hebben we nog wel kort nieuws. TBS met dwangverpleging wordt door diverse media gemeld. Nou, gisteren had onze collega al gemeld dat de man voor de rechter stond. En het Openbaar Ministerie heeft de inmiddels 30-jarige man uit Groningen, die op 7 september vorig jaar zijn moeder doodstak in haar woning aan de Nathalie Barnikade, dus in De Held, volledig ontregelingsvatbaar verklaard. En daarom eist justitie dus ook gistermiddag van Ismael TBS met dwangverpleging krijgt opgelegd. Dus dat is dan de eis waarvoor de Openbare Ministerie is gegaan. Dus we horen binnenkort of dat ook gaat gebeuren natuurlijk.
0: Ja.
1: Vanwege temperatuur meldt Oognieuws. Ja, de buurtmarkt die aanstaande zaterdag 27 juni gehouden zal worden in de wijk De Weijert. Sorry, Rick.
0: Ja.
1: Gaat niet door.
0: Verdikke me.
1: De organisatie heeft besloten het evenement te schrappen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht.
0: Kan ik niets meer voorstellen, ja.
1: Maar het is wel jammer.
0: Ja, zeker.
1: En toenemende misstanden. Ja, dat is ook niet goed. Oognieuws, onze eigen website wederom. De Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, die ziet namelijk toename van misstanden bij de huisvesting van de internationale studenten. Een jaarlijks rapport ziet een toename van diverse zaken onder deze groep. En de raadsfractie van Studentenstad hier in de stad wil daarom vandaag in het Gronings College weten wat de gemeente en de Rijksuniversiteit en de Hanze daaraan kunnen doen. Want ja, dan kun je beter maar actie ondernemen om te kijken of het hier ook het geval is natuurlijk.
0: Ja, het is hier het geval. Ik heb een aantal internationale studenten die bij mij op het werk werken.
1: Die werken
0: en die vertellen wel eens verhalen dat je denkt van, kan dat nog gewoon in Nederland? Maar blijkbaar wel.
1: Ja, dat is
0: dus dat gaat nog het nodige mis helaas.
1: Heb ik nog een kleine aanvulling, heel kort berichtje. Wij waren al verbaasd dat een van onze redactiecollega's van de redactie om 8 uur al binnen was.
0: Ja.
1: Dat is niet zo gek, want hij was even op het station vanwege de staking.
0: Ach.
1: Alleen daar stonden toch nog enkele tientallen mensen die dus dat niet wisten.
0: Juist.
1: Nou, inmiddels zouden de treinen en alles weer moeten gaan rijden. Maar er was dus vanmorgen een staking. Dus het kan zijn dat, ja, tot 8 uur, hè. Het is nou 7:15, maar het is natuurlijk weer opstaan.
0: Dan moet er wel op gaan komen nog weer,
1: Denk er even om, je kunt vertraging hebben. Maar het bleek dus ook dat het op de site van 9292 niet gemeld was.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, daarom was je zo vroeg.
0: Tot zover het nieuws uit Stad. Jan, bedankt voor deze berichten. Ja. Meer nieuws uit de gemeente Groningen check je natuurlijk op OogTV en in de Oog Nieuws app. Ja, en voor degene die het nog niet helemaal duidelijk is, het is best wel warm. En ik denk altijd van, dan moet je gewoon lekker iets anders gaan denken. Je moet gewoon koude gedachten tot je nemen. En dat gaan we doen, hier op Oog Radio. We gaan het volle borst roepen. Koud, hè?

0: Ik krijg er alleen maar warm van, joh.
1: Ja, hè? Ja. Gut. Maar het was wel de eerste Nederlandstalige rap ooit.
2: Oké. Okay. Ja, nee, dat zijn weer feitjes die jij weet.
1: Dat zijn weer de feitjes, inderdaad. Ja. Ja, okay. Wat ook een feit is, is natuurlijk dat het 23 over 8 is... en dat het 24 juni 2026 is.
2: Net een minuutje te vroeg.
1: Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal te beleven is... en starten om een laatste.
2: Ja, gaan we meteen doen. Vanaf 12 uur kun je dat al doen. Dat is vroeg, maar dat geeft niet... want dan is foto-expositie Parels van het Noorden te zien... in fotogalerie Lichtzone, en dat is in de Oude Kijker Jatstraat. Heb je hem al gezien? Nog niet? Nou, dat kan nog deze week. Deze expositie laat namelijk zien hoe het alledaagse kan schitteren. In het zachte licht van het Noorden kregen eenvoudige landschappen... stille momenten, karakteristieke onderwerpen... en ogenschijnlijk gewone plekken een nieuwe betekenis. Je herkent het pand meteen, je ziet de foto's in de ramen al hangen. Fotogalerie Lichtzone in de Oude Kijker Jat... voor de foto-expositie Parels van het Noorden.
1: Stilte graag, stilte graag. Vanavond om 8 uur in Forum Groningen, de Silent Reading Party. Daarbij kun je in alle stilte je helemaal laten opgaan... in een

als je daarvan houdt. We hebben het eerste uur nummer gedraaid. Klinkt heerlijk. Vanavond 8 uur in de Dot. Het concert van André Irimia. Nou, dat zijn 3 tips die we eruit gepikt hebben. En als je nou meer wil weten, dan moet je even naar groningen.uitloper.nu. Of je kijkt naar 9 op de kabelkrant van OogTV. Dan ook al die tips. Organiseer je nou zelf iets, dan stuur ze even aan ons op, joh. Kunnen we het melden. Stuur het naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Ja, uit Den Haag komt hele goede muziek. Dat weten we al jaren natuurlijk met Direct. En nog heel veel andere artiesten die daar hun oorsprong hebben gevonden. Zo ook Somjeu en je hoorde Dark Before the Dawn. Maar in Groningen, daar wordt ook hele goede muziek gemaakt. Al decennia lang. Fox the Fox uit de 80's. Herman Brood en The Wild Romance is hier natuurlijk begonnen.
1: Tuurlijk.
0: En ja, de jazzpolitie en Splitsing. Ja. Allemaal hier uit Groningen. Maar tegenwoordig wordt er nog steeds goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de
2: Hoogradio Stadsplaat.
0: Met vandaag Filanis en Tijgerbloed. Het nummer Tijgerbloed van Filanis heeft een sample uit het Groninger muziekverleden. Het is een sample uit het nummer Easy Making Love van Gigi Deluxe. Dat een voorbode vormde van het Groninger springtij eind jaren 70. Ja, en dat is allemaal gegoten in vrolijk en melodieuze hip-hop. Dat is Tijgerbloed. En dat is
2: Hoogradio Stadsplaat.

weet hoe je hoofd voelt. Elke keer als je door de menigte zwikt, word je een grote boel. Boel, boel, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoem je niet meer. Dan blijf je steken in oude patronen. Je dacht, is

0: Tot zover deze Hoge Radio Standsplaat. Er is een pool van 25 standsplaten met allemaal goede muziek uit gemeente Groningen. En die vind je op hoogradio.nl/standsplaat met daar ook een link naar de Spotify-playlist. Nu, hoogste tijd voor het nieuws met Jan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Gistermiddag ontstond er rook in verpleegtoren A van het UMCG. De rook verspreidde zich snel naar meerdere verdiepingen, waardoor de polykliniek keel, neus en oorheelkunde, de KNO, meteen werd ontruimd. Een aantal spoedpatiënten werd naar de spoedeisende hulp gebracht en voor 75 andere patiënten moesten de afspraken worden afgezegd. De brandweer kwam snel in actie en ontdekte dat een smeulende kabelgoot de oorzaak was van de rookontwikkeling. Eerst was het nog onzeker of de polykliniek vandaag open kon, maar gisteravond gaf het UMCG aan dat alles weer veilig was. Daarom is de KNO polykliniek vandaag gewoon weer open en kunnen patiënten met een afspraak terecht zoals gepland. De problemen met de Dorkwerderbrug zijn weer opgelost. Gistermiddag ging het mis toen het brugdek ineens scheef kwam te staan. Daardoor konden zowel auto's als schepen de brug niet meer passeren. Monteurs kwamen direct in actie om de storing te verhelpen. En later op de avond liet Rijkswaterstaat weten dat het probleem was opgelost en dat de brug weer normaal gebruikt kan worden, zowel door het wegverkeer als de scheepvaart. Het is niet de eerste keer dat de brug problemen heeft. Vorige week was er ook al een storing door een balansprobleem dat pas na 2 dagen werd opgelost. Eerder dit jaar was de brug zelfs maanden dicht nadat er breuken in staalkabels waren ontdekt. Dat gebeurde weer nadat een vrachtschip de brug had geraakt. De provincie Groningen wil 15 miljoen euro bijdragen aan een nieuwe ijsbaan op Kardingen. De politieke partijen in de gemeenteraad zijn daar blij mee, omdat de kans op nieuwbouw hierdoor groter wordt. Toch zijn er ook zorgen. Het is onduidelijk wat het hele project gaat kosten en er moet nog zeker 25 miljoen euro extra worden gevonden. Daarnaast lijkt het definitieve besluit over de bouw pas in 2028 te vallen, terwijl eerder werd uitgegaan van 2027. Dat kan voor vertraging zorgen. En dat is extra spannend omdat de huidige ijsbaan verouderd is en vanaf 2030 een belangrijk koelmiddel niet meer gebruikt mag worden. De partijen als de D66 en de Stadspartij vinden daarom dat de gemeente snel met concrete plannen moet komen. En de provincie maakt een uitzondering met deze investering omdat Kardingen een belangrijke regionale schaatsvoorziening is. Dan nog het weer. Vandaag is het zoals gezegd zonnig en tropisch warm. Het wordt zo'n 31 graden en er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2.
0: Je vertelt zo over Kardingen, over dat koelmiddel. Eerder had je natuurlijk een ijsbaan bij het Stadspark.
2: Ja.
0: En die moesten ook weg vanwege ammoniak, wat als koelmiddel gebruikt werd. Dus
2: dat is wel
0: een voortschrijdende toestand.
2: Ja, maar dat is ook met bepaalde blusmiddelen zo. Hè. Ja. Argon mag bijvoorbeeld niet meer bijgevuld. Als je nog een hebt hangen, mag je hem gebruiken. Maar je mag het niet meer bijvullen. Dus men wordt daar behoorlijk streng in.
0: Zeker. Goed, gaan we eens even kijken op de Groninger snelwegen. Daar gebruiken we de slimme kaart van Groningen bereikbaar voor. En daar is op te zien dat er geen files te betreuren zijn op deze prachtige zonnige dag. Dus dat scheelt dan weer. Je kunt vlot op je bestemming aankomen. Je hoeft maar zo kort mogelijk in je auto te zitten. Maar ook als je op de fiets gaat, of in de bus, of met de trein, dan kun je ook gewoon op tijd aankomen. Met dien verstande dat het treinverkeer behoorlijke vertragingen kan opgetreden. Er is vanmorgen tot 8 uur gestaakt. Ja. Van 4 uur 's nachts tot 8 uur vanmorgen. En het treinverkeer is intussen op gang, maar dat heeft natuurlijk wel de nodige vertraging, want dat moet helemaal op gang komen. Plan je reis in de reisapp voordat je met de trein op weg gaat. NS trouwens iets sterker dan bij Arriva. Het
2: ja, dat nee, helpt wel, dat klopt.
0: Toch?
2: Ja.
0: Het is 8:30, je luistert naar de Hoogochtendshow en we gaan zo meteen aangifte doen.
2: Ja, dat is ook wel nodig, ook volgens sommige mensen, want de FNV vindt dat de regering diefstal pleegt. En je kunt soms wel eens van die berichten krijgen. Ja, er is voor zoveel 100 euro uit de kas gehaald. Nou, dit is iets meer, zo'n 6,5 miljard. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oogochtendshow.

0: altijd zo heerlijk bescheiden. Het is zo makkelijk om van mij te houden. Je hoorde Olivia Dean. Dat zet de klok op 9:09.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want de FNV-uitkeringsgerechtigden overhandigde gistermiddag een symbolische aangifte van diefstal van 6,5 miljard euro bij het politiebureau aan de Rade Markt.
2: Ja, dat is een aardige buit. Maar ja, dat geld is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld een WW- of VIA-uitkering. Maar wil de overheid anders gaan besteden dat geld? Dit is desastreus voor alle Nederlanders, zegt Maureen van der Plicht. En van der Plicht is bestuurder, uitkeringsgerechtigden bij de FNV. En die ziet dat het kabinet al eerder kwam met strenge regels. Je hoort dus Maureen van der Plicht.
3: Mensen snappen heel goed van ja, maar het is eigenlijk geld van ons. Je kan niet zomaar geld bij mensen weghalen. Alles is wegbezuinigd. En als je arbeidsongeschikt wordt, dan is het nu al geen vetpot. Maar dit kabinet wil het nog veel strenger maken. We hebben heel veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat het kabinet in eerste instantie ook had gezegd dat ze de hoogte van de WIA gingen aanpassen, ook voor bestaande gevallen. Nou, er waren mensen totaal in paniek. Want die hebben zoiets van, ja, maar ik ben gewend, ik zeg maar wat, van 1500 euro per maand te leven. Als daar ineens 300 euro vanaf gaat, hoe moet ik dat in godsnaam doen?
4: De bezuinigingen raken ook de zorg.
3: De huishoudelijke verzorging, nou, daar gaan 20.000, 30.000 mensen dadelijk uit. Hè, uit de WMO, want dat wordt dadelijk gewoon niet meer betaald vanuit de WMO. Ja, wij zeggen, nou, dat zijn zulke bezuinigingen, dat kan echt niet. Als er niks gebeurt deze zomer, als ze niet op een gegeven moment water bij de wijn doen en die 6,5 miljard van tafel halen, ja, dan hebben ze pech, maar dan zullen er andere acties volgen.
2: Ja, je hoorde Maureen van der Plicht. IJzer Terluijn is ook niet te spreken over de plannen van het kabinet en hij is VIA-begeleider. Je hoort dus IJzer Terluijn.
5: En als dit kabinet deze plan door gaat voeren, dan gaat een heleboel, zoals ik net al heel plat zei, de boel naar de kloten voor een heleboel gezinnen. Mensen komen bijna niet eens meer in aanmerking voor een aanvulling via de WIA, omdat er eerst een grens ligt van 35% arbeidsongeschiktheid. Het hoogste grens van alle Europese landen. En dat geeft veel onzekerheid. Je wordt gewoon geacht 65% van je voormalige loon maar te kunnen verdienen. En kun je dat, dan zoek je het verder maar uit.
2: Je hoorde IJzer Terluijn in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ik dacht, denk dat hij bedoelde, kun je dat niet? Zoek je het verder maar uit, maar de boodschap is duidelijk in ieder geval.
2: Ik snap wat je bedoelt, maar als jij dus 65% zelf nog kunt verdienen, dan krijg je dus geen aanvulling voor
0: die manier.
2: Zo'n manier moet je denken.
0: Ah,
2: en dat is wel een grappig getal in die zin. Grappig, dat bedoel ik een beetje sarcastisch. Want de WAO in het verleden, waar ik in zit, daar kreeg je dus standaard 69% van je laatste inkomen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook maar 4% hoger. Dus nou ben ik heel nieuwsgierig, want ik zit nog in de WAO. Of het kabinet onder WIA ook die oude groep verstaat en dat die ook moeten gaan inleveren. Want dan hebben ze helemaal de heibel, denk ik.
0: Ja, nou goed.
2: Maar we gaan het zien en dit is er nog vast niet over.
0: Dat denk ik ook.
1: Wakker worden met het nieuws uit

0: Love a Bad Name. Je hoorde Bon Jovi op Oog Radio. Nou, en daarmee hebben we je vast wel even wakker gekregen, toch? Want
1: opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
0: Zo is dat.
2: Pardon, ik verslik me er zowat van, joh.
0: Snap ik.
2: Ja, nee, oké. Okay. Maar, we gaan komend weekend ook een bijzondere opening beleven trouwens. Hè?
0: Zeker.
2: Daar moet ik aan denken als ik dit bericht zie. Slechtzienden testen namelijk het nieuwe busstation. Dat staat op onze eigen website. Het nieuwe busstation, voor dus de bussen bij het hoofdstation, wordt vanaf 28 juni in gebruik genomen. Dat is komend weekend. Om ervoor te zorgen dat het station voor iedereen toegankelijk is, kregen leden van de Oogvereniging afdeling Groningen een speciale rondleiding over het terrein. En tijdens de rondleiding konden de deelnemers kennis maken met het nieuwe busstation en ervaren hoe zij zich als slechtziende reiziger over het station kunnen verplaatsen. Daarbij werd vooral rekening gehouden met looplijnen, braille en informatiepaaltjes en de algemene gebruiksvriendelijkheid van het gebied. De aanwezigen werden ook gevraagd feedback te geven. En volgens Boerema, projectmanager van de gemeente Groningen, waren de aanwezigen erg positief over het nieuwe busstation. Wat men heel fijn vindt, en dat vind ik wel bijzonder, is dat je op het nieuwe busstation niet meer over de busbaan hoeft te wandelen, dus oversteken, om bij je bus te komen. Ja, dat hadden ze al eerder kunnen bedenken, volgens mij. Maar goed, het enige puntje van kritiek was toch dat door middel van braille beter kan worden aangegeven welke bus waar en hoe laat aankomt. En dat kan ik me wel voorstellen, want dat hebben ze nog nooit kunnen publiceren. Want die lijstjes die je altijd in die bushokjes ziet hangen met die tabelletjes. Ja, als je dat in braille moet doen, dan worden ze een paar centimeter groter, hoor.
0: Ja, dan ligt het hele raam mee.
2: Hoe ze dat willen doen, ik ben benieuwd, maar het zal wel mooi zijn.
0: Jazeker. Zondag, dan is in de Helperkerk aan de Koendersweg ook een benefietconcert. Music for Tomorrow, dat is te lezen in de Oog Nieuws app. Met dit concert willen de muzikanten zoveel mogelijk geld ophalen voor een opvangtehuis in de Oekraïnse stad Dnipro. Daar wonen ongeveer 80 kinderen en jongvolwassenen met speciale behoeften, vaak afkomstig uit oorlogsgebieden. Het tehuis heeft dringend behoefte aan spullen zoals luiers, tandpasta, shampoo, kleding en schoenen. Tijdens het concert treden 4 acts op. Operazangeres Elina Dinailan Mikheyeva in die folkband In Good Spirit en de Oekraïns-Groningse band Ivan Gog en de Groningstalige groep Steenvanger. De artiesten doen belangeloos mee. De opbrengst wordt gebruikt om hulpgoederen te kopen die organisator Hendrik-Jan Vermeulen volgende maand zelf naar Oekraïne gaat brengen.
2: Ja, nou, dat lijkt me een goed idee, want die groepen zullen ze altijd nog wel hebben en die hebben vast wel de nodige dingen nodig, zoals vermeld.
0: Ja, precies.
2: Kunnen ze bij jullie nog eens schoenen kopen?
0: Ja, iedereen kan schoenen bij ons kopen. Maar ik denk dat dat niet helemaal geschikt is daarvoor.
2: Weet ik.
0: Maar het is dus in de Helperkerk ook aankomende zondag. En dus dan ook die rondleiding. Hè? Daar, dan wordt ook het nieuwe busstation, bedoel ik.
2: Zaterdag de 27e kunnen we toch allemaal gaan kijken. En ook door die tunnel lopen. Zo, net zoals toen wat met de ringweg gebeurd is. Dus als je dat wil, komende zaterdag even naar het hoofdstation.
0: Hou de boudel in de hoogte, zou ik zo zeggen. Blijf het nieuws uit Groningen in de gaten houden via oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. Ja, en de mannen van Steenvanger, die worden toch wel eens regelmatig gedraaid hier op Oog Radio. Ja. Die maken hele goede muziek. En dit is dan ook wel een mooi toepasselijk nummer, zou ik zo zeggen. Een mooie dag. Het is vandaag een mooie dag en dus zondag ook. Je hoort Steenvanger.

0: nummer is dat toch, hè, van Steen Vanger. Ja, en het is ook gewoon een mooie dag. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat vind jij toch ook weer, meneer Johan Kamphuis?
1: Heerlijk, Rigor. Ik kan echt van genieten.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zonnetje erbij, blauwe lucht. Ja, lekker. Een beetje de schaduw opzoeken, denk ik.
0: Dat is misschien wel verstandig. Ja.
1: In het zonnetje is het wel vrij warmpjes. Ja, het wordt vandaag warmpjes. Om eens even door te gaan over het weer. Gisteren 26,1 graden Eelde. En op dit moment hebben we in het zuiden van het land al temperaturen die hoger liggen. Om 8:30 ochtends is het al 26,3 graden in Rotterdam. Ja, dat belooft wat voor vandaag. Daar in het zuiden wordt het allemaal een stuk warmer. Wij zitten weer in de wat minder hete hoek van het land. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet zo vervelend vinden. Maar het wordt vandaag wel gewoon tropisch. 31 graden zal de temperatuur ongeveer op uit gaan komen. De wind die is veranderlijk, zuid, oost. Ja, die dwarrelt eigenlijk een beetje in verschillende richtingen. Stelt weinig voor, windkracht 1 of 2. En het is zon overgoten. En wie niet zo goed tegen de warmte kan, de schaduw is ook altijd nog. Verder, komende nacht. Nou, eigenlijk nog wel weer behoorlijk doorslaap. Weer 17 graden als laatste temperatuur. Dit in tegenstelling tot zuidelijk van de grote rivieren. Want daar ligt het kwik zo rond de 22, 24 graden. Ja, dat is toch echt andere koek. Dus ook dat betreft, wat dat betreft, boffen wij hier maar gewoon weer in Groningen. En morgen, dan steekt er een matig noordoostenwindje op, windkracht 3, in de loop van de middag af en toe 4. En die voert wat minder warme lucht aan vanaf de zee. Dat betekent dat het kwik stopt bij een graad of 27. Ik denk dat ook maar heel weinig mensen dat vervelend vinden. Verder is het weer stralend zomerweer. En er staat de matige wind uit het noordoosten. In de nacht 14 graden. Ja, dat is gewoon prima weer, slaapweer. En opnieuw in het zuiden grote tegenstellingen. Want daar duikt het kwik niet onder de 23 graden. Maar dat frisse nachtje, dat wordt wel de aanzet tot een hete vrijdag. Want dan gaat het hittekanon echt een dagje aan. Het wordt bij zonovergoten weer 33 of 34 graden. Af en toe misschien een sluierwolkje. Van de wind hoeven ook niet al te veel verkoeling te verwachten. Komt uit het zuiden. En stelt weinig voor. Zwak, hooguitmatig windkracht 1 tot 3. Een aanjager voor deze hitte is een depressie boven de golf van Biscay en Bretagne. Ja, en die hitte die al zich langere tijd boven Frankrijk opbouwt, die wordt op transport gezet richting ons land. Er volgt dan bij ons, komen er ook niet meer onderuit, een tropennacht in de nacht naar zaterdag 20 of 21 graden. Dat is voor juni, zou dat een record zijn, want niet eerder in juni eindigde een nacht boven de 20 graden. Het wordt een beetje spannend dus. Maar er is verkoeling onderweg. Het gaat langzaam, maar het gaat wel gebeuren. Zaterdag al iets minder warm. 30, 32 graden, een paar wolkjes. Als de wind geleidelijk aan naar het noordwesten draait. Misschien later op de dag op de grens met de opdringende koele lucht wel een regen of onweersbui. Nou, dat zal weer lekker verfrissend zijn. En ook zondag is er kans op een onweersbui. Doet de temperatuur weer een stapje terug. 7 of 28 graden. En na het weekend zal de hittegolf misschien, want de hittegolf die wordt bij waarschijnlijk donderdag bereikt, houdt die maandag nog even stand. 25 graden. Maar daarna gaan de temperaturen verder geleidelijk aan een stapje terug doen. Neemt de kans op een bui ook weer toe. En lijkt de hittegolf te gaan stoppen. Kortom, ja, we moeten ons de komende dagen even schrap zetten voor hoogzomerse temperaturen. Met de piek op vrijdag 33 of 34 graden.
0: Oeh. Nou, erg goed in smeren, hè?
1: Ja, ik ben altijd meer van een beetje de schaduw in.
0: Ja, dat is
2: misschien. Ja, als je me beschermt.
0: Ja, zo is dat. Nou, bedankt voor deze waarschuwing, Johan.
2: Ja.
1: En ik zou zeggen, een hele mooie dag.
0: Ik wens jou niks minder. Dank je wel. En we spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Hoi, hoi. Ja, en voor degene die het is ontgaan, kan natuurlijk. Het is zomer! Laten we er ook wel vooral lekker van genieten met Flair. Ook uit Den Haag trouwens. Komt een boel goede muziek weg.

0: verover ook het strand, zou ik zo zeggen. Met je stunning looks en je hippe speedo zwembroek.
1: Ja, we zijn niet allemaal zoals jij.
0: Nee, hè? Als het maar geen gele zwembroek is, hè? Dan dat is, dat, ja. Dat wordt er geen.
1: Nee, dan heet hij ook wel Dries, denk ik.
0: Ja, precies. En Dolle Dries dan ook wel. Maar daarmee is er wel een einde gekomen aan de Hoogochtendshow van 24 juni 2026. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren, Jan.
1: Ja, dat klopt. Het laatste wat we hoorden is dat er aangifte gedaan is in Groningen door de FNV van diefstal van 6,5 miljard euro door de Rijksoverheid. Ja, en dat hebben zij bij de Rade Markt gedaan. Nou, daarvoor hebben we al gehoord dat er een hittegolf aankomt. Nou, dat mogen inmiddels toch zo vaak genoemd zijn dat je dat in de gaten moet hebben. Bereid je goed voor, doe lekker kalm aan en kom er goed doorheen. En daarvoor houden we nog bericht over een tentoonstelling of een expositie, moet ik het noemen, van het werk van de overleden kunstenaar Jan Krol in stripwinkel Akiem. En als je denkt, waar zit hij in het centrum? Nee, dan moet je even naar de Ulgersmaweg. Het is iets buiten het centrum.
0: Precies.
1: Maar daar is een hele mooie tentoonstelling te zien van alles wat hij gemaakt heeft. En er is ook een heel mooie Riepen volgende week op 1 juli. Is dat mogelijk? Dan is de nieuwe uitgave er. Daar hebben we met de twee makers van de Riepen, twee van de makers, moet ik zeggen, van de Riepen, hebben we gesproken over wat er allemaal in staat. Nou, dat ziet er ook allemaal weer goed uit. En ze zijn er enthousiast over en lees het lekker door. Ik koop er eentje bij de verkopers.
0: Zeker, of praat gewoon, maak een knoppig gesprekje met zo'n verkoper aan. Vinden ze ook leuk. En nog belangrijk om in de gaten te houden, als je met de trein wilt reizen vandaag, zeker met de NS, kun je nog vertragingen verwachten. Er is van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends gestaakt. Dus die staking is voorbij, maar dan moet de boel eerst nog wel weer op gang komen. Sterkte daarmee. Dit was de Hoogochtendshow. Bedankt voor het luisteren. Zie je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. En we zeggen uit volle borst,
1: dikke
0: doei!
2: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
5: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
4: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
6: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
4: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Gistermiddag ontstond er rook in verpleegtoren A van het UMCG. De rook verspreidde zich snel naar meerdere verdiepingen, waardoor de polykliniek keel, neus en oorheelkunde, KNO, meteen werd ontruimd. Een aantal spoedpatiënten werd naar de spoedeisende hulp gebracht en voor ongeveer 75 andere patiënten moesten de afspraken worden afgezegd. De brandweer kwam snel in actie en ontdekte dat een smeulende kabelgoot de oorzaak was van de rookontwikkeling. Eerst was nog onzeker of de polykliniek vandaag open kon, maar gisteravond gaf het UMCG aan dat alles weer veilig was. Daarom is de KNO-polykliniek vandaag gewoon weer open en kunnen patiënten met een afspraak terecht zoals gepland. De problemen met de Dorkwerderbrug zijn weer opgelost. Gistermiddag ging het mis toen het brugdek ineens scheef kwam te staan. Daardoor konden zowel auto's als schepen de brug niet meer passeren. Monteurs kwamen direct in actie om de storing te verhelpen. En later op de avond liet Rijkswaterstaat weten dat het probleem was opgelost en dat de brug weer normaal gebruikt kon worden door wegverkeer en scheepvaart. Het is niet de eerste keer dat de brug problemen heeft. Vorige week was er ook al een storing door een balansprobleem. Dat was pas na 2 dagen weer opgelost.

0: eerder dit jaar was de brug zelfs maanden dicht nadat er breuken in staalkabels waren ontdekt. En dat gebeurde weer nadat een vrachtschip de brug had geraakt. De provincie Groningen wil 15 miljoen euro bijdragen aan een nieuwe ijsbaan op Kardingen. De provincie maakt een uitzondering met deze investering omdat Kardingen een belangrijke regionale schaatsvoorziening is. De politieke partijen in de gemeenteraad zijn daar blij mee, omdat de kans op nieuwbouw hierdoor groter wordt. Toch zijn er ook zorgen. Het is onduidelijk wat het hele project gaat kosten en er moet nog zeker 25 miljoen euro extra worden gevonden. Daarnaast lijkt het definitieve besluit over de bouw pas in 2028 te vallen, terwijl eerder werd uitgegaan van 2027. Dat kan voor vertraging zorgen. En dat is extra spannend omdat de huidige ijsbaan verouderd is en vanaf 2030 een belangrijk koelmiddel niet meer gebruikt mag worden. Partijen als D66 en de Stadspartij vinden daarom dat de gemeente snel met concreet de plannen moet komen. En dan gaan we naar het weer. Vandaag is het zonnig en tropisch warm met 31 graden. Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2. En dat was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: voor jou.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Gistermiddag ontstond er rook in verpleegtoren A van het UMCG. De rook verspreidde zich snel naar meerdere verdiepingen, waardoor de polykliniek keel, neus en oorheelkunde, KNO, meteen werd ontruimd. Een aantal spoedpatiënten werd naar de spoedeisende hulp gebracht en voor ongeveer 75 andere patiënten moesten de afspraken worden afgezegd. De brandweer kwam snel in actie en ontdekte dat een smeulende kabelgoot de oorzaak was

0: rookontwikkeling. Eerst was nog onzeker of de polykliniek vandaag open kon, maar gisteravond gaf het UMCG aan dat alles weer veilig was. Daarom is de KNO-polykliniek vandaag gewoon weer open en kunnen patiënten met een afspraak terecht zoals gepland. De problemen met de Dorkwerderbrug zijn weer opgelost. Gistermiddag ging het mis toen het brugdek ineens scheef kwam te staan. Daardoor konden zowel auto's als schepen de brug niet meer passeren. Monteurs kwamen direct in actie om de storing te verhelpen. En later op de avond liet Rijkswaterstaat weten dat het probleem was opgelost en dat de brug weer normaal gebruikt kon worden door wegverkeer en scheepvaart. Het is niet de eerste keer dat de brug problemen heeft. Vorige week was er ook al een storing door een balansprobleem. Dat was pas na 2 dagen weer opgelost. En eerder dit jaar was de brug zelfs maanden dicht nadat er breuken in staalkabels waren ontdekt. En dat gebeurde weer nadat een vrachtschip de brug had geraakt. De provincie Groningen wil 15 miljoen euro bijdragen aan een nieuwe ijsbaan op Kardingen. De provincie maakt een uitzondering met deze investering omdat Kardingen een belangrijke regionale schaatsvoorziening is. De politieke partijen in de gemeenteraad zijn daar blij mee, omdat de kans op nieuwbouw hierdoor groter wordt. Toch zijn er ook zorgen. Het is onduidelijk wat het hele project gaat kosten en er moet nog zeker 25 miljoen euro extra worden gevonden. Daarnaast lijkt het definitieve besluit over de bouw pas in 2028 te vallen, terwijl eerder werd uitgegaan van 2027. Dat kan voor vertraging zorgen. En dat is extra spannend omdat de huidige ijsbaan verouderd is en vanaf 2030 een belangrijk koelmiddel niet meer gebruikt mag worden. Partijen als D66 en de Stadspartij vinden daarom dat de gemeente snel met concrete plannen moet komen. En dan gaan we naar het weer. Vandaag is het zonnig en tropisch warm met 31 graden. Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2. En dat was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar in 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbé maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50

Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.

geluid van Groningen. Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 's Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

Dit is Oog voor Kunst en Cultuur, het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Met vanavond een speciale aflevering. Vanaf begin september begint namelijk weer een nieuw theaterseizoen. In dit programma tot 7 uur een blik op voorstellingen die vanaf september bij Spot Groningen en Martini Plaza in de agenda staan. Oog voor Kunst en Cultuur wordt samengesteld door Gerrit Fopma en Alexander Termeer zorgt ervoor dat het programma te beluisteren is.

En dit waren de heren van 40 Fingers, een Italiaans gitaarkwartet dat met hun 4 akoestische gitaren gebruik maakt van de fingerpicking techniek. Eerst werden ze razend populair in Italië en nu zijn ze wereldwijd een succes. 20 september komen ze naar de Oosterpoort. Het nieuwe theaterseizoen voor seizoen 2026-2027 van zowel Spot als Martini Plaza is alweer een aantal weken uit. We laten je vanavond met een blik op dat komende seizoen vooral veel muziek horen, zoals pop, jazz of klassiek, maar ook cabaret en musical. Een van de eerste musicals die het komend seizoen in Martini Plaza te zien zal zijn is We Will Rock You. In deze musical staan centraal meer dan 20 hits van de legendarische band Queen, te brengen door een volledig Nederlandse cast. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza.

0: Veel musicals in Martini Plaza, veel cabaret bij Spot. Volgens collega-cabaretiers is ze een bijzonder nieuw talent, Marie Koet. Ze werd door de Volkskrant uitgeroepen tot het comedy-talent van 2026. 4 en 5 november komt ze naar Groningen.
1: Laatst vroeg iemand aan mij van Marie, waar loop jij nou echt warm voor in het leven? En toen zei ik, heel eerlijk, oxazepam. Ja, het is een spierverslapper. Het is het beste ooit. Ik heb er vannacht nog één genomen, het was geweldig. Maar daarom vind ik het soms ook een beetje moeilijk om te connecten met mensen zonder mentale problemen. Want ik snap... Kijk, ik heb bijvoorbeeld één vriendin. Zij heeft geen mentale problemen, zij is helemaal chill. En ik snap haar soms gewoon niet. Ik sprak haar vorige week en we hadden geluncht en we hadden een heel gesprek gehad over haar toekomstplannen en over haar werk en geopolitiek en al die dingen. En toen zij zei, aan het eind van dat gesprek, zei zij letterlijk de zin... dat zien we dan wel weer. En toen dacht ik, wat zeg jij meisje? Hoe komt dit jouw mond uit? Zo serieus, ik snap er niks van. Toen ben ik even bij gaan houden wat zij allemaal zegt in zo'n gesprek. Ik heb het opgeschreven. Dus dit zijn dingen die zij zonder ironie uitspreekt, hè? Oké, daar zit ze. dat zien we dan wel weer, dus. Het komt zoals het komt. Morgen weer een dag. Ja. Dat zal wel loslopen. Nee. Het is wat het is. Nee, het is niet wat het is. Ik wil weten wat het is, hoe lang het duurt en of het al is uitgezaaid. Ja. En ik heb ook even een lijstje gemaakt van dingen die ik zelf vaak uitspreek. Even voor het overzicht. Dus dit zijn dingen die ik zelf vaak zeg. Help. Ja, dat was hem. Ja. Maar ik heb ook het idee van... Voor filosofie was er ook gewoon geen goede basis gelegd bij mij. Want mijn lieve oudertjes, zij hebben mij op de vrije school gezet. En die heeft mij verpest. Het was een vrije school in de buurt van Aardehout. Daar ben ik opgegroeid. Ik ben me er trouwens van bewust dat Aardehout een beetje een elitaire kakbuurt is. Maar, ik wil mezelf verdedigen. Wij wonen wel echt in het slechte gedeelte van Aardehout. Ja. Dus wij wonen gewoon in een 3-onder-1 kap. Ja. Ja, wel alle drie van ons. Maar goed, de vrije school, het heeft mij verpest. Het heeft mij gewoon niet voorbereid op de wereld. Gewoon nul. Ik heb geen algemene kennis. Ik kan niks. En dat komt door de vrije school. Want ik heb gewoon op de middelbare school... heb ik vakken gehad als houtbewerking, tuinbouw en mandenvlechten. Op de middelbare school. Ik wacht gewoon nog steeds op het moment dat ik er van pas gaat komen. Al die kennis over hout, bijvoorbeeld. Tot nu toe nul keer. Bijvoorbeeld bij pubquizzen. Ik hoop gewoon de hele tijd op vragen over verschillende soorten schaaftechnieken. Maar die komen nooit. Nee, het zijn altijd vragen van, ja, wie is Pythagoras? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ja, ik ben helemaal niet thuis in de hiphop. Dus, ja.

0: En dat was Jethro Tull, Life is a Long Song. Jethro Tull is de naam van de progressieve rockband die in de jaren 60 werd opgericht door Ian Anderson en Jethro Tull. Hun muziek was meteen heel herkenbaar door de opmerkelijke zangstijl, het unieke dwarsfluitwerk van Ian Anderson en de intelligente teksten. 27 oktober komen ze naar Martini Plaza.
1: Oog voor kunst en cultuur.

Dat was het Paradox Jazz Orchestra, het huisorkest van muziekpodium Paradox in Tilburg. Het orkest bestaat uit top jazzmuzici uit Nederland en België. 30 november maakt het Paradox Jazz Orchestra een uitstapje naar Groningen voor een concert in de kleine zaal van de Oosterpoort. Tussen de vele musicals die in de grotere Nederlandse theaters te zien zijn, valt op de Broadway-klassieker Titanic, met in de hoofdrol Céline Dion. Titanic schijnt het ware verhaal te vertellen van de ondergang van de Titanic. In december drie avonden te zien in Martini Plaza.

De Poolse pianist Christian Zimmerman wordt door velen beschouwd als een van de beste nog levende concertpianisten. Zimmerman staat ook bekend om zijn anti-Amerikaanse houding, vooral als het gaat om presidenten. Toen Barack Obama president was zijn houding nogal wat mild. Maar vermoedelijk is hij niet zo'n grote fan van Donald Trump. 30 september komt hij naar de grote zaal van de Oosterpoort.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Voor haar een mooi lied dat bekend werd door Frans Halsma in 1977. Het is ook de titel van een nieuwe biografische musical over deze cabaretier. Het is al meer dan 40 jaar geleden dat Frans Halsma overleed, maar nummers als Vluchten kan niet meer en Voor haar prijken nog steeds in de top 2000. In de musical speelt Soy Kroon de hoofdrol. En de musical Voor haar komt 20 februari in haar Martini Plaza.

Van musical naar Take Root. Dat is een verzamelnaam voor folk, blues, country, Americana en alles eromheen. Zaterdag 7 november is er weer een Take Root festival in de Oosterpoort.

0: Dat was Forgotten Coast, een nummer van Take Root-artiest James McMurtry. Hij komt 18 oktober naar de Oosterpoort.
1: Cultuurtipje pakken? Blijf luisteren. Dit is Oog voor Kunst en Cultuur.
0: Een van de succesvolste cabaretiers van het ogenblik is Marijn Scholten. Nadat hij in 2007 het Amsterdamse Studenten Cabaret Festival won, werd hij onder andere tekstschrijver voor Dit Was Het Nieuws, Spijkers met Koppen en Het Klokhuis. Verder vormde Marijn Scholten samen met Thomas Gast het duo De Partizanen en maakte hij sketches op Instagram. Sinds 2022 trekken zijn solo theatervoorstellingen uitverkochte zalen. Zijn nieuwste voorstelling heet Lemming. 15 en 16 september en 7, 8 en 9 juni staat Marijn Scholten in de Stad Schouwburg.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

Na Marijn Scholten hoorde je Ilse de Lange met een welgemeend advies, namelijk lay your weapons down. Ilse de Lange komt volgend jaar 23 april voor een concert naar Martini Plaza. Regelmatig zijn er in Martini Plaza in de stad Schouwburg of de Oosterse Poort ook bekende buitenlandse groepen of artiesten te gast. Zo komt 30 januari de Franse chansonnier Julien Clerc naar de Oosterpoort.

Het loopt alweer tegen zevenen. De laatste muziek is van Mumford & Sons. De Londense folkrockband die op 1 juli in het kader van Summer Stage optreedt in het Stadspark. Vorige week draaiden we in dit programma een nummer van hun nieuwe album Prizefighter. We gaan er vanavond uit met een oud nummer van Simon & Garfunkel in een speciale Mumford & Sons versie. Dit programma heeft een zomerpauze vanaf volgende week. Daarom wens ik je alvast een goede, niet te hete zomer en graag tot 1 augustus.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Baiers.
3: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
2: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

Costa del Corte. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Met de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
3: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
2: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

Ja toch, welkom bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lowprod, ik ben begonnen met de tunes Kiwi van Sexy Red. Geproduceerd door T. Keefe. En ja, dit is een hele trieste aangelegenheid dat die T. Keefe is op 29-jarige leeftijd. Ja, in zijn appartement overleden in Nashville, Tennessee. Eigenlijk wel bizar, maar het kwam ook ineens, komt het wel een soort van binnen. Niet zozeer van dat ik hem persoonlijk kende of zo. Verre van dat, zelfs ik kan zijn muziek waarderen, zijn producties super dope. Maar dat ik gewoon langer DJ ben dan dat iemand geleefd heeft. Dat is wel echt een heel raar fenomeen. Dus ja, man, sowieso voor de nabestaanden, ik vind het wel een ding. Maar ook gewoon voor de music business algemeenheid. Want hij heeft echt een unieke sound altijd in zijn producties weten te leggen. Dus dan is het wel gek om ineens dat deel gewoon weer te zien verdwijnen of zo. Dat het nu een soort van legacy tracks worden ineens. Dus ja, man, de gekke manier toch wel in hip-hop of zo. Man, dat, maar ja, dat is dan ineens zo'n besef waarbij je denkt van, oh shit, for real, it's happening. Anyway, ja, man. Deze uitzending sowieso natuurlijk meer dope muziek. En even kijken hoor. We moeten dus even voor eventjes gaan checken. Want ik heb het idee dat ik nog wel meer bijzondere tunes heb. Dus ik ga dat ook even meteen doen. Dus ja, man. Dus ja, dat zijn die goede dingen wel. Dus, ja, ja, toch. Ik wist het wel, man. Ik weet je, het is gewoon dat ding. Het ding wat ik altijd wel herken in muziek. Dat ik dan denk van, wait a minute, in deze storyline valt gewoon meer te doen. Weet je waarom? Key Glock. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, genaamd Project X. Key Glock ken je natuurlijk van Paper Route Empire, het label van Young Dolph, waarmee hij ook de albums Dumb and Dumber heeft uitgebracht en ook een part 2 daarop. Dus ja, maar die is ook bekend met het fenomeen dat de artiesten vroeg overlijden, maar hij heeft toch een T. Keefe productie weten te snatchen. Dat zijn die dope dingen. En ja, man. Dan hoor je het ineens, dan hoor je die production credit. En dan denk je van, oké, dan ga ik ook gewoon deze tune ga gewoon draaien. Je gaat luisteren naar Key Glock met Phase Down. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lowprod. With the sickest tunes. Right?

Ja, toch. Helaas, het is sowieso naar Break North op Oog Radio. Ik ben niet je loopbro, dus daar om je te gaan blessen met die playlist. Terwijl deze banging beat gewoon voor je blijft doorrollen van Key Glock. En dat is ook de artiest waarmee ik ben begonnen met Face Down. Wat je kunt vinden op het album Project X. Heel dope album. Uitgebracht op Paper Route Empire. En ja, mijn Face Down is geproduceerd door T-Keef, die helaas op veel te vroege leeftijd overleden is. 29 jaar. Man. Kan niet toch? Ja, het is trouwens wel zo dat er geen, tenminste bij mij weet het nog niet echt een doodsoorzaak bekend is gemaakt. Wel is er geen sprake van een misdrijf. Dus ja, dan is het maar net inderdaad, ja, what it is, maar het blijft speculatief. Maar goed, het resultaat verandert er niet door. Dus speculaties hebben dan in mijn beleving niet zoveel zin. Het is gewoon heel triest dat iemand op zo'n vroege leeftijd komt te overlijden. Daarna K-Camp met Attractive featuring 2 Chainz. En die tune is geproduceerd door Zeethoven. Die op dit moment trouwens erg busy is met campagnes voor voor Akai. Want die hebben natuurlijk allemaal nieuwe NPC's uitgebracht. Ik begon met de NPC-sample een paar maanden geleden. Dope toy trouwens, of toy. Het is wel real shit hoor. Als je onderweg bent, gewoon op een batterij. Kan er gewoon een aantal uurtjes mee flexen in het park. Om gewoon beats te tikken terwijl je gewoon geniet van het uitzicht. Dat zijn die goede dingen. Maar wat je ook kan doen is, je kan een apparaat halen waarmee je zowel beats kunt programmeren, maar ook gewoon toetsen kunt spelen in één. Dan heb ik het over de Key 37 en natuurlijk de MPC 1 Gen 2. Wat die dingen eigenlijk gewoon hebben op, ten opzichte van een voorloper is meer geheugen, meer RAM-geheugen, wat dan inhoudt dat je meer bewerkingen kunt doen en ook eindelijk op een fatsoenlijke manier stems kunt separaten, want dat is natuurlijk een discussie. Als je het dan hebt over dat soort apparaten in een eerder stadium, want die hadden te weinig werkgeheugen om dat op een goede manier te doen. En dat is nu dus veranderd. En als je, dan kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt, waar heeft deze gast het over? Stem separation. Muziek is heel vaak opgebouwd uit meerdere lagen. Of eigenlijk altijd. Je hebt een laag waar de drums zitten. Je hebt een laag waar de piano's zitten, de stemmen. Je hebt een laag waar de lagere tonen zitten, zoals baslijntjes en bassdrums, kickdrums. Je weet wel dat ding wat je met je voet bedient. En natuurlijk gewoon in de hoge tonen heb je natuurlijk dan ook gewoon dingen die daar weer op zitten. Dat zijn toch vaak de hogere delen van de stem of de hogere delen van, ja, maar toetsen of whatever, weet je wel. Ook snare drums, hi-hats en zo kunnen daaronder vallen. Maar goed, wat je dus kan doen, is je kan al die dingen ook apart filteren. Dus als je denkt, ik wil alleen die stemmen hebben, dan kan je dat dus ook gewoon uit de muziek halen. Met een stem separator, zoals dat zo mooi heet. Dat is dus eigenlijk wat je dan aan het doen bent. Wauw, complete tutorial over de dingen, man. Maar soms is het belangrijk, want hip-hop en de NPC-series zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeethoven produceert de jaren mee, maar ook Kanye West heeft zijn begin stappen gezet op de NPC. Ook op de ASR-10 trouwens, dat is een soort van keyboard-achtig ding. Ook de Alchemist nog steeds zwaar bezig op de NPC. DJ Premier ook een NPC-head. Dus even kijken hoor, ik kan er sowieso nog wel veel meer gaan opnoemen natuurlijk. Honorable C-Note, weet ook zeker hoe die NPC werkt. En zo zijn er veel meer te gaan noemen. En dat is, maakt het wel legendary, is zo dat apparaat. Man. Dat is net als een 808 van Roland, ook zo'n apparaat die onlosmakelijk met hip-hop culture verbonden is. En daarom noem ik het ook even in de uitzending. En dan kan je inspiratie op gaan doen en busy gaan met die shit. Daarna, nou, van Key Glock was het tijd voor, oh nee, naar Key Camp was het tijd voor Nipsey Hussle en Bino Rideau met Reckless. Daarna Infamous met Secret Indictment featuring Project Pat. Na Scorcher en JME met No More Parties. En als laatste Keem met We Go Solar featuring OTS June, wat je kunt vinden op A Day in Heaven. En ja, man, dan hoop je maar dat T-Keef daar mag zijn. Whatever that may mean. Voor iedereen toch. Dat is dan weer eigen invulling. Anyway, Papoes is echt blij dat de New York Knicks het NBA-kampioenschap hebben gewonnen. Knicks won the chip. Zo heeft hij de tune genoemd. Die is geproduceerd door fellow New Yorkian
nieuw woord bedacht. Oftewel, mede-artiest afkomstig uit New York. Swiss Beats natuurlijk, die heeft de beat geproduceerd. Weet je, je gaat gewoon luisteren naar Papoose met Nix One, The Chip. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Right?

0: Altijd grappig als je ook de instrumentale versie van een tune hebt. Dan kun je gewoon heel makkelijk gewoon een track selecteren. Toch, je luistert nog naar Break North op Oogradio. DJ Lopro. En het is tijd om je te gaan blessen met die playlist. Voordat het nieuws inkikt. We begonnen met Papoose, met Knicks Won the Chip. En dat is natuurlijk om te vieren dat de New York Knicks sinds 1973 weer eens een keer kampioen zijn geworden. Oeh, shit, man. Lang geleden, maar ja, nu is het weer kort geleden. Dus dat maakt het dope. Swiss Beats heeft die tune geproduceerd, ook uit New York. Afkomstig daarna Freddo met Way Out. En dat kan je vinden op het album Motion Sickness. Daarna Lex met Do My Best. En die is geproduceerd door J57. Daarna Rick Ross met Mahogany Caskets featuring T.I. Daarna Hyena Squad met Turn It Up in een remix featuring Iced Out en Fuego Bass. Daarna Skype met Black Joy. Daarna October London met Silent Treatment. Ik dacht, weet je wat? Ik geef even wat Neo Soul shit. En daarna switch de energie compleet met Bart Tofso. Glock 19 featuring Dioko, Webb, Jones en Kruipi. Ja, man, Frans. Talige collab, en, maar wel met Ilias op de beat. Die trouwens ook al wat noise in Frankrijk maakt, want mensen hebben hem daar wel ontdekt. Don't get it twisted. Daarna L Streets met Cases featuring Sean. En als laatste Lune met Geek Shit. En Geek Shit, ja, maar dat zijn die goede dingen. Het leuke daaraan is gewoon, je kan gewoon all out gaan met maffe shit. Waarvan je denkt, ik vind het interessant, gewoon dat soort dingen. Maar ja, goed, weet je, in de tweede uur is er sowieso meer Break North hier op Oogradio. Dan ben ik er sowieso weer met meer tunes. Welke dat gaan zijn? I don't know yet. Maar vast toch wel wat shit. Ik kan wel een klein tipje van de sluier, denk ik, wel licht hoor, trouwens. Want er zijn nog dingen die ik niet heb gedraaid. Zoals een Bart Tofso tune nieuw met Murder onder andere. Machario, ook een tune uitgebracht, ook altijd lekker. Ik zag Jazz Brak, zag ik nog voorbij komen met Vinnie op de featuring. Wat ook interessant is om met je te gaan delen in de tweede uur. Dus sowieso zijn er wat tunes waar wat mee te doen valt. Er is ook een tune met Chaka Khan en Snoop Dogg die ik wel met je wil gaan delen. Dus blijf vooral chillen hier bij Oogradio. Na het nieuws ben ik er weer met meer hip-hop bij Break North op Oogradio. Aight!
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.

BNOG Snoopy. Ja toch, je luistert naar Break North en op Oog Radio. Double OG Radio. Wat wil je nog meer? Niet me en OG, maar me en double OG. That's how it goes down, man en me. Dat is natuurlijk DJ Low Pro. Die net Gucci Mane voor je heeft gedraaid met Curve. Featuring The Weeknd. En ik vind het wel dope om dit soort tunes even te laten horen. Dan weet je dat The Weeknd meer kan dan pophits maken. Ik kan het vinden op het album Mr. Davis. Dat is de achternaam van Gucci Mane. De voornaam is Redrick, voor de mensen die dat willen weten. Heb je nu de info? Had je het niet willen weten? Tough luck, nu weet je het alsnog. Misschien blijft het hangen, misschien niet. Anyway, deze uitzending ben ik al een uur bezig. Maar dit uur, kan ik beter zeggen, heb ik nog wel gewoon lekkere tunes voor je te beginnen. Ik dacht, weet je wat, me en OG Snoopy, die had die tune van Snoop Dogg met Sexy Red, hebben vaak gedraaid hier, dus die ken je vast wel. Maar Chaka Khan heeft een tune uitgebracht gedaan, Boogies in My Soul, featuring Snoop Dogg. En ik had zoiets van, dat wil ik echt wel even met je gaan delen. Dus je gaat nu luisteren naar Chaka Khan met Boogies in My Soul, featuring Snoop D-O-double-G. Alright, Break North is het programma, Oog Radio Station. En DJ Low Pro, dat ben ik dus met de doopste tune.

0: kan geen kwaad. Je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je sowieso te gaan blessen met een hele, ja, dope playlist. Ik ben natuurlijk begonnen met die tune van Chaka Khan met Boogies in My Soul, featuring Snoop Dogg. Daarna Trap Back met The Cookout. Daarna, ja, bijzondere tune, Antonio Armani, Country Girl in de Lil Jon remix. En dat is uitgebracht op Death Row Records. Dus ja, man. Ik had zoiets van, dat wil ik wel even met je delen dan. En Lil Jon is ook weer back on the remixing tip. De originele versie ken ik ook wel, die is inderdaad echt wel anders. Gewoon een beetje meer country-achtige shit. Antonio Armani staat natuurlijk ook bekend als ja, grote artiest in de gospel scene ook. Dus daarom is die ja, signing bij Death Row wel heel dope. Hij staat al wel een jaartje aan boord of zo, of iets meer dan dat. In elk geval daarna, iemand die ook altijd wel bezig is met het geloof op een andere manier is Ye met Father featuring Travis Scott. Natuurlijk de Sunday Services van Ye waren altijd wel heel dope van Kanye West. Dat kan je vinden op het album Bully. Daarna Bossman D-Lo met Motion Party in de remix featuring Megan Thee Stallion. En de laatste tune die is van BFL Quattro met Flea Lord, geproduceerd door Jacques Chirac. Dat is in elk geval de playlist. En natuurlijk dingen uit Groningen, ik vergeet ze niet. Soms draai ik ze wel even iets later als het zo toevallig uitkomt. Omdat er bijvoorbeeld vorige week een heel dope interview was. Maar Mr. Nams heeft een track uitgebracht genaamd Summer Ride. En die past eigenlijk ook gewoon heel goed nu bij dit weer ook. Dus ja, man. Nu is het tijd om Mr. Nams te gaan draaien met Summer Ride. Hele dope tune. Dus go check that out. Ik ben DJ Lopen Once and Two, on the Once and Two. Als je luistert naar Double OG Radio, oftewel Oog Radio. Aight, Break North in the building.
1: Turn the beat up a little bit. You see, it's time for me to show all you ladies out there how

Avondeten weer een gele, kon van soms niet eten. Gun het je ook, al doen we deze dagen niet veel spreken. Wat financieel niet kunnen helpen, dat gaat mannen breken. Jezelf genezen in privé, dat is het luidste succes. Ik lag daar buiten, thuis grilde ik het uit van de stress. Even fucking flex, ik reflecteer waar ik zat. Elke win is harder.

Zo luister je naar Break North op Oog Radio. Nog een paar minuutjes trouwens. Maar ik kan niet zomaar de uitzending gaan verlaten zonder je te laten weten waar er naar geluisterd is. Te beginnen met Mr. Noms. Met Summer Ride. Hele lekkere tune natuurlijk. Dus go check that out. En naar Freddo met Birthday featuring Burna Boy. En Steel Bangles. Give it up with Motion Sickness. Heel dope album. Daarna een hele mooie België en Nederland connectie met Jazz Brak. Invest featuring Vinnie. En ja, man, Vinnie natuurlijk afkomstig uit Den Haag. Dus go check that out, man. Echt een goede tune. En ik kan wel een spiller gaan geven, maar ik doe het niet. Expect more tunes. Dat kan ik je wel vertellen van Jazz Brak. Daarnaast Killer Baby met Face Card featuring Bryson Tiller en Chris Brown. Goeie tune. Daarna Ludacris met Real Hustle featuring Glorilla. Daarna Key Glock met Cherry on Top. Wat je natuurlijk vindt op het album Project X. Daarna Bayswag en G Urbo met Later. Daarna Jay met I Can't Wait featuring Miss Lauryn Hill. Wat je kunt vinden op de Bully Deluxe version. En ik vind het heel dope dat Jay gewoon even ervoor zorgt dat Lauryn Hill weer even op een record te horen is. Daarna Belly Gang Cushington met What the fuck's going? Featuring 21 Savage. Daarna Machario met Proost op het leven. Goeie tune, goede bars ook, man. Goede storytelling. En de laatste energieke tune, de banger, is wel die big tune, is van Bartosso met It's Us. Featuring Murder. Die natuurlijk weer back on the block is bij Noah's Ark. En het is gelijk te zien, want de featuring zijn weer daar. De eigen releases zijn weer daar. Turks lijkt wel zijn main thing te zijn nu. Maar grappig is dat hij altijd nog wel even die Engelse woorden tussendoor gooit. En die kan, ja, man kan eigenlijk gewoon in drie talen gewoon goed rappen. Man. En dat is wel dik, want je weet dat hij ook Engelstalige shit kan droppen als een moet. Dus ja, man. Dat is het ding. Sowieso wil ik je 100% bedanken voor het luisteren naar Break North hier op Oog Radio. En ik adviseer je gewoon om volgende week weer in te tunen. Want dan ben ik er dus sowieso weer met meer tunes. Nieuwe tunes. Maybe some classics en andere goede shit. Ik zit even om me heen te kijken. Ik zie nog geen Do What You Like. Geen idee ook of ze langs gaan komen om ook de show te gaan doen. En anders toch nog altijd hip-hop hier bij Break North op Oog Radio. Salut, DJ Low Pro signing out. Aight?

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw. Het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

sexy people. So

heb een hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,